0: nieuws. Polen verhoogt mogelijk de staat van paraatheid na recente Russische aanvallen vlakbij de grens, heeft de Poolse premier Tusk laten weten op een persconferentie. Aanleiding de droneaanvallen op strategische spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Volgens Tusk valt niet uit te sluiten dat ook Pools grondgebied geraakt wordt en moet het land zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn de lichamen van twee overleden vrouwen aangetroffen. Het Brusselse parket bevestigt de vondst. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket zijn met een groot onderzoek gestart. Radio Meer dan 1500 vrijwilligers hebben gisteren 2 ton afval verzameld aan de kust. De grote opruimactie vond plaats bij 17 surf- en beachclubs tussen Katzand en De Pannen. De actie was ook broodnodig, want jaarlijks komt er 20.000 ton vuilnis bij in de Noordzee. 80% van dat plastic spoelt uiteindelijk aan op het strand. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal op zijn naam geschreven. Hij klopte de Fransman Paul Gixès in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty mocht als derde mee op het podium. Remco Evenepoel, die vrijdag nog de sterkste was in Quebec, finishte vandaag als vijfde. En in de Belgische voetbalcompetitie heeft La Louvière vlotjes gewonnen van KV Kortrijk met 3-0. Door deze nederlaag zakt Kortrijk naar de 18e allerlaatste plaats in het klassement. Eerder won Charleroi gisteren met 0-1 op het veld van Zulte Waregem. Charleroi klimt daardoor naar de 4e plaats met evenveel punten als Club Brugge. Het weer dan, we krijgen afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Bee Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag. De organisatoren van het Mirakeltreffen in augustus in Waregem hebben een cheque overhandigd van €2.850 aan de VZW Ten Anker. Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In totaal namen 472 motards deel aan het treffen. De volgende editie is al gepland, volgend jaar op 8 augustus. Bij een verkeersongeval op de E17 in Deerlijk is vrijdag namiddag een motorrijder van 25 uit Wevelgem overleden. Het ongeval zorgde enkele uren voor een fikse file tussen Kortrijk en Deerlijk in de richting van Gent. Over de precieze omstandigheden van de botsing is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de plaats van het ongeval en de voertuigen. In de Hendrik Conscience-laan in Waarschoot gebeurde zaterdagmorgen een verkeersongeval. Het kwam er door een aanrijding tussen twee voertuigen door een inschattingsfout van een 66-jarige bestuurster. Ze had de wagen niet gezien die op de voorsorteerstrook reed om linksaf te slaan. De bestuurster uit Deinze kon geen aanrijding meer voorkomen toen de 60er voor haar neus wilde keren. De vrouw die het verkeerde manoeuvre deed raakte licht gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw uit Deinze raakte niet gewond. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Het weer dan, we krijgen een afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

entend, Gigi?

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Polen verhoogt mogelijk de staat van paraatheid na recente Russische aanvallen vlakbij de grens, heeft de Poolse premier Tusk laten weten op een persconferentie. Aanleiding de droneaanvallen op strategische spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Volgens Tusk valt niet uit te sluiten dat ook Pools grondgebied geraakt wordt en moet het land zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn de lichamen van twee overleden vrouwen aangetroffen. Het Brusselse parket bevestigt de vondst. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket zijn met een groot onderzoek gestart. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben gisteren 2 ton afval verzameld aan de kust. De grote opruimactie vond plaats bij 17 surf- en beachclubs tussen Katzand en De Pannen. De actie was ook broodnodig, want jaarlijks komt er 20.000 ton vuilnis bij in de Noordzee. 80% van dat plastic spoelt uiteindelijk aan op het strand. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal op zijn naam geschreven. Hij klopte de Fransman Paul Gixès in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty mocht als derde mee op het podium. Remco Evenepoel, die vrijdag nog de sterkste was in Quebec, finishte vandaag als vijfde. En in de Belgische voetbalcompetitie heeft La Louvière vlotjes gewonnen van KV Kortrijk met 3-0. Door deze nederlaag zakt Kortrijk naar de 18e allerlaatste plaats in het klassement. Eerder won Charleroi gisteren met 0-1 op het veld van Zulte Waregem. Charleroi klimt daardoor naar de 4e plaats met evenveel punten als Club Brugge. Het weer dan, we krijgen afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 1982 overlijdt Grace Kelly. Ze kreeg een beroerte tijdens een autorit op dezelfde weg waar ze de hoofdrol speelde in de Hitchcock-film To Catch a Thief. Ze verloor de controle over het stuur en stortte in het ravijn. Ze overleed een dag later, vandaag in 1982. Haar dochter, prinses Stephanie, raakte bij het auto-ongeluk gewond. Kort na het ongeval ontstonden roddels als zou de 17-jarige dochter de auto hebben bestuurd zonder rijbewijs, maar de politie en het Koninklijk Huis van Monaco hebben haar formeel vrijgesproken. Grace Kelly was getrouwd met prins Rainier III van Monaco. Ze werd 52. In 2022 is Michel Verschuren overleden. Van 1981 tot 2003 was hij general manager van voetbalclub Anderlecht en daarvoor van RWDM. Met Anderlecht behaalde hij 1 keer de UEFA Cup in 1983 en werd Anderlecht 11 keer landskampioen. Michel Verschuren kwam verschillende keren in de media wegens ondoordachte uitspraken. Zo zei hij in 1993 dat staken voor luierikken is. Hij kon zijn excuses gaan aanbieden aan de Anderlecht-supporters die getroffen waren door de sluiting van Renault Vilvoorde. In 2001 kreeg Michel Verschuren de homofobieprijs. Hij zei dat twee mannen of twee vrouwen in een bed decadent zijn en genoemde holibies tegennatuurlijk en echt ziekelijk. Bij de federale verkiezingen van 2014 stelde hij zich kandidaat als lijstduwer voor Open VLD, maar hij werd niet verkozen. Michel Verschuren werd 91. Op 14 september 1990 overlijdt Wim de Kranen aan een overdosis antidepressiva. Hij werd 40. Zijn bekendste liedjes zijn Tim, Christine, Breek uit jezelf en Boudewijn de Eerste Straat. Wim de Kranen was in zijn leven een miskend artiest. Iedereen zong zijn liedjes mee, maar niemand kende de zanger. Zijn naambekendheid kreeg hij pas na zijn dood. Wim de Kranen ligt begraven in Melle. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met 1813. Vandaag in 1960 wordt Rik van Looy wereldkampioen. De keizer van Herentals, zoals hij werd genoemd, deed dat het jaar daarop in 1961 nog eens over. Nog een jaar later, in 1962, won Van Looy als eerste in hetzelfde seizoen de Ronde van Vlaanderen, Gent, Wevelgem en Parijs-Roubaix. Het duurde een halve eeuw tot in 2012 vooraleer Tom Boonen dat ook presteerde. Sprinten was de specialiteit van Rik van Looy. In 2016 kondigen parkwachters van het Zuid-Afrikaanse Krugerpark aan 350 buffels en nijlpaarden te doden wegens de aanhoudende droogte, vandaag dus 10 jaar geleden. Het bekende natuurreservaat, dat bijna zo groot is als ons land, wou met deze drastische maatregel de overige dieren meer kans geven om te overleven. Bovendien werd het vlees van de geschoten dieren verdeeld onder de arme gemeenschappen van Zuid-Afrika. Het Krugerpark telde een populatie van 7500 nijlpaarden en 47.000 buffels. 350 van deze dieren doodschieten bracht de soort niet in gevaar. Het afmaken van de dieren was een kleiner verlies dan de sterfte door te weinig voedsel wegens de aanhoudende droogte. Want bij de droogte van 35 jaar eerder, in 1990, halveerde het aantal buffels tot 14.000. Op 15 september 1883 is Joseph Plateau overleden. Deze professor natuurkunde van de Gentse Universiteit stond mee aan de wieg van de film en de tekenfilm in het bijzonder. Hoe dat zit hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Be Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag. De organisatoren van het Mirakeltreffen in augustus in Waregem hebben een cheque overhandigd van €2.850 aan de VZW Ten Anker. Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In totaal namen 472 motards deel aan het treffen. De volgende editie is al gepland, volgend jaar op 8 augustus. Bij een verkeersongeval op de E17 in Deerlijk is vrijdagnamiddag een motorrijder van 25 uit Wevelgem overleden. Het ongeval zorgde enkele uren voor een fikse file tussen Kortrijk en Deerlijk in de richting van Gent. Over de precieze omstandigheden van de botsing is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de plaats van het ongeval en de voertuigen. In de Hendrik Conscience-laan in Waarschoot gebeurde zaterdagmorgen een verkeersongeval. Het kwam er door een aanrijding tussen twee voertuigen door een inschattingsfout van een 66-jarige bestuurster. Ze had de wagen niet gezien die op de voorsorteerstrook reed om linksaf te slaan. De bestuurster uit Deinze kon geen aanrijding meer voorkomen toen de 60er voor haar neus wilde keren. De vrouw die het verkeerde manoeuvre deed raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw uit Deinze raakte niet gewond. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Het weer dan, we krijgen afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Polen verhoogt mogelijk de staat van paraatheid na recente Russische aanvallen vlakbij de grens, heeft de Poolse premier Tusk laten weten op een persconferentie. Aanleiding de droneaanvallen op strategische spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Volgens Tusk valt niet uit te sluiten dat ook Pools grondgebied geraakt wordt en moet het land zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn de lichamen van twee overleden vrouwen aangetroffen. Het Brusselse parket bevestigt de vondst. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket zijn met een groot onderzoek gestart. Radio Oost-West, meer bericht. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben gisteren 2 ton afval verzameld aan de kust. De grote opruimactie vond plaats bij 17 surf- en beachclubs tussen Katzand en De Pannen. De actie was ook broodnodig, want jaarlijks komt er 20.000 ton vuilnis bij in de Noordzee. 80% van dat plastic spoelt uiteindelijk aan op het strand. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal op zijn naam geschreven. Hij klopte de Fransman Paul Gixès in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty mocht als derde mee op het podium. Remco Evenepoel, die vrijdag nog de sterkste was in Quebec, finishte vandaag als vijfde. En in de Belgische voetbalcompetitie heeft La Louvière vlotjes gewonnen van KV Kortrijk met 3-0. Door deze nederlaag zakt Kortrijk naar de 18e allerlaatste plaats in het klassement. Eerder won Charleroi gisteren met 0-1 op het veld van Zulte Waregem. Charleroi klimt daardoor naar de 4e plaats met evenveel punten als Club Brugge. Het weer dan, we krijgen afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.
1: De Wakkere Wekker.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: nieuws. Polen verhoogt mogelijk de staat van paraatheid na recente Russische aanvallen vlakbij de grens, heeft de Poolse premier Tusk laten weten op een persconferentie. Aanleiding de droneaanvallen op strategische spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Volgens Tusk valt niet uit te sluiten dat ook Pools grondgebied geraakt wordt en moet het land zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn de lichamen van twee overleden vrouwen aangetroffen. Het Brusselse parket bevestigt de vondst. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket zijn met een groot onderzoek gestart. Radio Meer dan 1500 vrijwilligers hebben gisteren 2 ton afval verzameld aan de kust. De grote opruimactie vond plaats bij 17 surf- en beachclubs tussen Katzand en De Pannen. De actie was ook broodnodig, want jaarlijks komt er 20.000 ton vuilnis bij in de Noordzee. 80% van dat plastic spoelt uiteindelijk aan op het strand. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal op zijn naam geschreven. Hij klopte de Fransman Paul Sieksès in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty mocht als derde mee op het podium. Remco Evenepoel, die vrijdag nog de sterkste was in Quebec, finishte vandaag als vijfde. En in de Belgische voetbalcompetitie heeft La Louvière vlotjes gewonnen van KV Kortrijk met 3-0. Door deze nederlaag zakt Kortrijk naar de 18e allerlaatste plaats in het klassement. Eerder won Charleroi gisteren met 0-1 op het veld van Zulte Waregem. Charleroi klimt daardoor naar de 4e plaats met evenveel punten als Club Brugge. Het weer dan, we krijgen afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: Radio Antwerpen. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in vier buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in één buurt, net als Wingene en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De twee mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Staatsegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn compaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluo-jasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammene bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap, maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Het weer dan, we krijgen afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.

0: gewoon gezellig. Radio Oostwest.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: bij Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in 4 buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in 1 buurt, net als Wingene en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De 2 mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Stasegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De 2 verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn compaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De 2e verdachte zou naar verluid een fluojasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammene bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap, maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Het weer dan, we krijgen een afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: www.radioostwest.be.
2: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.

0: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West. NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
0: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Vijf personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na acuut leverfalen. Mogelijk werden twee stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus, maar dat onderzoekt het parket nog. In Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie op weg om de parlementsverkiezingen te winnen. Dat blijkt toch uit de eerste exit polls. Het linkse blok rond ex-premier Andersen zou 51,3% van de stemmen halen. Haar partij, de Sociaaldemocraten, zou op 28,4% uitkomen. Maar het is niet duidelijk of dat genoeg is om een regering te vormen. Het rechtse blok en de conservatieve partij van premier Christensen zou uitkomen op 46,8% van de stemmen. Bij een natuurbrand in het zuiden van Spanje in de buurt van de Costa del Sol zijn drie mensen gewond geraakt. De brand brak uit nabij Marbella, een populaire toeristische trekpleister waar ook veel buitenlanders wonen en komen. Dan nog sport in het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sixt in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag de grote prijs van Quebec. De weersverwachting afwisselend wolken en opklaringen. 24 graden vandaag. Morgen zonnig 26 graden. Dat is waarschijnlijk de laatste nazomerdag, want woensdag wordt het weer frisser met enkele buien. De temperatuur zakt dan naar 18 graden.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in 4 buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerke en Kruiskerke gebundeld in 1 buurt, net als Wingene en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De 2 mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Stasegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De 2 verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn compaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluo-jasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammene bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap. Maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer dan, we krijgen afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 1982 overlijdt Grace Kelly. Ze kreeg een beroerte tijdens een autorit op dezelfde weg waar ze de hoofdrol speelde in de Hitchcock-film To Catch a Thief. Ze verloor de controle over het stuur en stortte in het ravijn. Ze overleed een dag later, vandaag in 1982. Haar dochter, prinses Stephanie, raakte bij het auto-ongeluk gewond. Kort na het ongeval ontstonden roddels als zou de 17-jarige dochter de auto hebben bestuurd zonder rijbewijs, maar de politie en het Koninklijk Huis van Monaco hebben haar formeel vrijgesproken. Grace Kelly was getrouwd met prins Rainier III van Monaco. Ze werd 52. In 2022 is Michel Verschuren overleden. Van 1981 tot 2003 was hij general manager van voetbalclub Anderlecht en daarvoor van RWDM. Met Anderlecht behaalde hij 1 keer de UEFA Cup in 1983 en werd Anderlecht 11 keer landskampioen. Michel Verschuren kwam verschillende keren in de media wegens ondoordachte uitspraken. Zo zei hij in 1993 dat staken voor luieriken is. Hij kon zijn excuses gaan aanbieden aan de Anderlecht-supporters die getroffen waren door de sluiting van Renault Vilvoorde. In 2001 kreeg Michel Verschuren de homofobieprijs. Hij zei dat twee mannen of twee vrouwen in een bed decadent zijn en genoemde hollybees tegennatuurlijk en echt ziekelijk. Bij de federale verkiezingen van 2014 stelde hij zich kandidaat als lijstduwer voor Open VLD, maar hij werd niet verkozen. Michel Verschuren werd 91. Op 14 september 1990 overlijdt Wim de Krane aan een overdosis antidepressiva. Hij werd 40. Zijn bekendste liedjes zijn Tim, Christine, Breek uit jezelf en Boudewijn de Eerste Straat. Wim de Krane was in zijn leven een miskend artiest. Iedereen zong zijn liedjes mee, maar niemand kende de zanger. Zijn naambekendheid kreeg hij pas na zijn dood. Wim de Krane ligt begraven in Melle. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met 1813. Vandaag in 1960 wordt Rik van Looy wereldkampioen. De keizer van Herentals, zoals hij werd genoemd, deed dat het jaar daarop in 1961 nog eens over. Nog een jaar later, in 1962, won Van Looy als eerste in hetzelfde seizoen de Ronde van Vlaanderen, Gent, Wevelgem en Parijs-Roubaix. Het duurde een halve eeuw tot in 2012 vooraleer Tom Boonen dat ook presteerde. Sprinten was de specialiteit van Rik van Looy. In 2016 kondigen parkwachters van het Zuid-Afrikaanse Krugerpark aan 350 buffels en nijlpaarden te doden wegens de aanhoudende droogte, vandaag dus 10 jaar geleden. Het bekende natuurreservaat, dat bijna zo groot is als ons land, wou met deze drastische maatregel de overige dieren meer kans geven om te overleven. Bovendien werd het vlees van de geschoten dieren verdeeld onder de arme gemeenschappen van Zuid-Afrika. Het Krugerpark telde een populatie van 7500 nijlpaarden en 47.000 buffels. 350 van deze dieren doodschieten bracht de soort niet in gevaar. Het afmaken van de dieren was een kleiner verlies dan de sterfte door te weinig voedsel wegens de aanhoudende droogte. Want bij de droogte van 35 jaar eerder, in 1990, halveerde het aantal buffels tot 14.000. Op 15 september 1883 is Jozef Plateau overleden. Deze professor natuurkunde van de Gentse Universiteit stond mee aan de wieg van de film en de tekenfilm in het bijzonder. Hoe dat zit hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. Altijd weer de mooiste muziek.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakevel

0: op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Na lang en veel protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. De nieuwe hoogspanningslijn van meer dan 80 kilometer die elektriciteit van de windmolens op zee naar binnenland brengt. De lijn loopt vooral ondergronds, maar vooral over het deel bovengronds maken buurtbewoners zich zorgen. De Raad van State behandelt deze week de beroepen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan en er lopen nog tal van andere procedures, maar die zouden de start van de werken niet tegenhouden. Er zijn vorig jaar opvallend minder auto's gestolen in ons land. Het aantal daalde met bijna 3400 of 15% minder dan in 2024. Vooral in Brussel. Dat komt wellicht doordat de criminaliteit in het algemeen daalt. Na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in het voetbal. Michiel Jonkheer stapt zelf op bij Kortrijk na de slechte start. Kortrijk verloor gisteren nog met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 op 18. Wie Jonkheer zal opvolgen in Kortrijk is nog niet duidelijk. Radio We beginnen grijs met soms wat lichte regen. Na de middag droger en zonniger bij maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig 26 graden. In de loop van de namiddag en avond meer wolken gevolgd door regen.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Wij doen het voor jou.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.
5: Veel mooie muziek.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in vier buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in één

0: buurt, net als Wingenen en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De twee mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Staatsegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn kompaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluojasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammene bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap. Maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Bewolkt met af en toe regen, maar na de middag klaart het op en breekt de zon door, 23 graden. Morgen start vrij zonnig en wordt het zomers warm in binnenland met 26 graden. In de loop van de namiddag en avond nemen de wolken toe, gevolgd door regen.
3: Radio Oost-West.
4: 24 uur per dag zijn we bij jou.
3: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag. Radio Oost West
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in vier buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in één buurt, net als Wingenen en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De twee mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Staatsegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn compaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluo-jasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammene bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap. Maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Bewolkt met af en toe regen, maar na de middag klaart het op en breekt de zon door, 23 graden. Morgen start vrij zonnig en wordt het zomers warm in het binnenland met 26 graden. In de loop van de namiddag en avond nemen de wolken toe, gevolgd door regen.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Acteur Matthias Schoenaerts is in het Limburgse Beringen voor de politierechter verschenen. Hij stond daar terecht omdat hij 2 jaar geleden meerdere keren zonder rijbewijs met zijn motorfiets reed. Schoenaerts kreeg daar eerder al 6 maanden cel en rijverbod voor, maar ging daartegen in beroep. De acteur was zelf aanwezig op de zitting, maar weigerde de pers te woord te staan. Hij hoopt op een gunstmaatregel. De rechter doet volgende maand uitspraak. Ons land heeft dit jaar al ruim 1200 criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. Een absoluut record blijkt uit cijfers van minister van Asiel en Migratie Annelien van Boshuit in de Standaard. Het gaat om gedetineerden die hun straf in de Belgische cel er bijna of helemaal op hebben zitten. De meeste van hen zijn gerepatrieerd naar Marokko en Albanië. In het westen van Australië is een 56-jarige surfer zwaargewond geraakt na een haaienaanval. Volgens lokale media is het slachtoffer er ernstig, maar stabiel aan toe. Het is onduidelijk welke haaiensoort toesloeg. Australische autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. Het land telt gemiddeld zo'n 20 haaienaanvallen per jaar. Dit jaar vielen daarbij al 4 doden. Bewolkt met af en toe regen, maar na de middag klaart het op en breekt de zon door. 23 graden. Morgen start vrij zonnig en wordt het zomers warm in het binnenland met 26 graden. In de loop van de namiddag en avond nemen de wolken toe, gevolgd door regen.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 2 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in 4 buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in 1 buurt, net als Wingenen en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De 2 mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Staatsegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De 2 verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn compaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluojasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammenen bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie

0: zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap. Maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Bewolkt met af en toe regen, maar na de middag klaart het op en breekt de zon door, 23 graden. Morgen start vrij zonnig en wordt het zomers warm in het binnenland met 26 graden. In de loop van de namiddag en avond nemen de wolken toe, gevolgd door regen.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen, hè?
4: Is dit Radio

0: C'est la vie.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs-Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. 056 60 21 79.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 1982 overleed Grace Kelly. Ze kreeg een beroerte tijdens een autorit op dezelfde weg waar ze de hoofdrol speelde in de Hitchcock-film To Catch a Thief. Ze verloor de controle over het stuur en stortte in het ravijn. Ze overleed een dag later, vandaag in 1982. Haar dochter, prinses Stephanie, raakte bij het auto-ongeluk gewond. Kort na het ongeval ontstonden roddels als zou de 17-jarige dochter de auto hebben bestuurd zonder rijbewijs, maar de politie en het Koninklijk Huis van Monaco hebben haar formeel vrijgesproken. Grace Kelly was getrouwd met prins Rainier III van Monaco. Ze werd 52. In 2022 is Michel Verschuren overleden. Van 1981 tot 2003 was hij general manager van voetbalclub Anderlecht en daarvoor van RWDM. Met Anderlecht behaalde hij 1 keer de UEFA Cup in 1983 en werd Anderlecht 11 keer landskampioen. Michel Verschuren kwam verschillende keren in de media wegens ondoordachte uitspraken. Zo zei hij in 1993 dat staken voor luierikken is. Hij kon zijn excuses gaan aanbieden aan de Anderlecht supporters die getroffen waren door de sluiting van Renault Vilvoorde. In 2001 kreeg Michel Verschuren de homofobieprijs. Hij zei dat twee mannen of twee vrouwen in een bed decadent zijn en genoemde hollybees tegennatuurlijk en echt ziekelijk. Bij de federale verkiezingen van 2014 stelde hij zich kandidaat als lijstduwer voor Open VLD, maar hij werd niet verkozen. Michel Verschuren werd 91. Op 14 september 1990 overlijdt Wim de Kranen aan een overdosis antidepressiva. Hij werd 40. Zijn bekendste liedjes zijn Tim, Christine, Breek uit jezelf en Boudewijn de Eerste Straat. Wim de Kranen was in zijn leven een miskend artiest. Iedereen zong zijn liedjes mee, maar niemand kende de zanger. Zijn naambekendheid kreeg hij pas na zijn dood. Wim de Kranen ligt begraven in Melle. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met 1813. Vandaag in 1960 wordt Rik van Looy wereldkampioen. De keizer van Herentals, zoals hij werd genoemd, deed dat het jaar daarop in 1961 nog eens over. Nog een jaar later, in 1962, won Van Looy als eerste in hetzelfde seizoen de Ronde van Vlaanderen, Gent, Wevelgem en Parijs-Roubaix. Het duurde een halve eeuw tot in 2012 vooraleer Tom Boonen dat ook presteerde. Sprinten was de specialiteit van Rik van Looy. In 2016 kondigen parkwachters van het Zuid-Afrikaanse Krugerpark aan 350 buffels en nijlpaarden te doden wegens de aanhoudende droogte, vandaag dus 10 jaar geleden. Het bekende natuurreservaat, dat bijna zo groot is als ons land, wou met deze drastische maatregel de overige dieren meer kans geven om te overleven. Bovendien werd het vlees van de geschoten dieren verdeeld onder de arme gemeenschappen van Zuid-Afrika. Het Krugerpark telde een populatie van 7500 nijlpaarden en 47.000 buffels. 350 van deze dieren doodschieten bracht de soort niet in gevaar. Het afmaken van de dieren was een kleiner verlies dan de sterfte door te weinig voedsel wegens de aanhoudende droogte. Want bij de droogte van 35 jaar eerder, in 1990, halveerde het aantal buffels tot 14.000. Op 15 september 1883 is Joseph Plateau overleden. Deze professor natuurkunde van de Gentse Universiteit stond mee aan de wieg van de film en de tekenfilm in het bijzonder. Hoe dat zit, hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken. NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
2: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: www.radioostwest.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag, het is 3 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: In Zuijenkerke in West-Vlaanderen wordt actie gevoerd tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond. Maar buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond, dat de stralingen hen ziek zouden maken. Netbeheerder Elia begrijpt het protest, maar zegt dat de werken nodig zijn in het algemeen belang. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval. Vorige week vrijdag gebeurde dat al. Het was door phishing via de laptop van een medewerker. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Inwoners kunnen er alleen nog terecht om hun rijbewijs of paspoort op te halen. Volgens de burgemeester zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er gegevens van mensen gestolen zijn. Machelen werkt nu samen met experts om het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. We doen onze boodschappen al maar vaker op zondag. De omzet van de supermarkt op zondag is in de eerste 7 maanden met ruim 1/5 gestegen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Al maar meer supermarkten openen op zondag, anderen overwegen het. Het zijn vooral de grote winkels die profiteren. De kleinere zien hun omzet op zondag juist net dalen met 5%. Vanmiddag nog grijs met regen, later opklaringen bij een graad of 23. Morgen een vrij zonnige dag, later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen nog zomerse 26 graden.
4: De zon straalt uit je radio.
5: Radio Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De zonnigste

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in 4 buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in 1 buurt, net als Wingene en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De twee mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Staatsegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn compaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluojasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammene bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap, maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Bewolkt met af en toe regen, maar na de middag klaart het op en breekt de zon door, 23 graden. Morgen start vrij zonnig en wordt het zomers warm in binnenland met 26 graden. In de loop van de namiddag en avond nemen de wolken toe, gevolgd door regen.
5: Voor de regio Tielt via 106.5 FM
6: en de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
4: Veel mooie muziek. Gewoon.

0: het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 1982 overleed Grace Kelly. Ze kreeg een beroerte tijdens een autorit op dezelfde weg waar ze de hoofdrol speelde in de Hitchcock-film To Catch a Thief. Ze verloor de controle over het stuur en stortte in het ravijn. Ze overleed een dag later, vandaag in 1982. Haar dochter, prinses Stephanie, raakte bij het auto-ongeluk gewond. Kort na het ongeval ontstonden roddels als zou de 17-jarige dochter de auto hebben bestuurd zonder rijbewijs, maar de politie en het Koninklijk Huis van Monaco hebben haar formeel vrijgesproken. Grace Kelly was getrouwd met prins Rainier III van Monaco. Ze werd 52. In 2022 is Michel Verschuren overleden. Van 1981 tot 2003 was hij general manager van voetbalclub Anderlecht en daarvoor van RWDM. Met Anderlecht behaalde hij 1 keer de UEFA Cup in 1983 en werd Anderlecht 11 keer landskampioen. Michel Verschuren kwam verschillende keren in de media wegens ondoordachte uitspraken. Zo zei hij in 1993 dat staken voor luierikken is. Hij kon zijn excuses gaan aanbieden aan de Anderlecht supporters die getroffen waren door de sluiting van Renault Vilvoorde. In 2001 kreeg Michel Verschuren de homofobieprijs. Hij zei dat twee mannen of twee vrouwen in een bed decadent zijn en genoemde holibies tegennatuurlijk en echt ziekelijk. Bij de federale verkiezingen van 2014 stelde hij zich kandidaat als lijstduwer voor Open VLD, maar hij werd niet verkozen. Michel Verschuren werd 91. Op 14 september 1990 overlijdt Wim de Krane aan een overdosis antidepressiva. Hij werd 40. Zijn bekendste liedjes zijn Tim, Christine, Breek uit jezelf en Boudewijn de Eerste Straat. Wim de Krane was in zijn leven een miskend artiest. Iedereen zong zijn liedjes mee, maar niemand kende de zanger. Zijn naambekendheid kreeg hij pas na zijn dood. Wim de Krane ligt begraven in Melle. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met 1813. Vandaag in 1960 wordt Rik van Looy wereldkampioen. De keizer van Herentals, zoals hij werd genoemd, deed dat het jaar daarop in 1961 nog eens over. Nog een jaar later, in 1962, won Van Looy als eerste in hetzelfde seizoen de Ronde van Vlaanderen, Gent, Wevelgem en Parijs-Roubaix. Het duurde een halve eeuw tot in 2012 vooraleer Tom Boonen dat ook presteerde. Sprinten was de specialiteit van Rik van Looy. In 2016 kondigen parkwachters van het Zuid-Afrikaanse Krugerpark aan 350 buffels en nijlpaarden te doden wegens de aanhoudende droogte, vandaag dus 10 jaar geleden. Het bekende natuurreservaat, dat bijna zo groot is als ons land, wou met deze drastische maatregel de overige dieren meer kans geven om te overleven. Bovendien werd het vlees van de geschoten dieren verdeeld onder de arme gemeenschappen van Zuid-Afrika. Het Krugerpark telde een populatie van 7500 nijlpaarden en 47.000 buffels. 350 van deze dieren doodschieten bracht de soort niet in gevaar. Het afmaken van de dieren was een kleiner verlies dan de sterfte door te weinig voedsel wegens de aanhoudende droogte. Want bij de droogte van 35 jaar eerder, in 1990, halveerde het aantal buffels tot 14.000. Op 15 september 1883 is Joseph Plateau overleden. Deze professor natuurkunde van de Gentse Universiteit stond mee aan de wieg van de film en de tekenfilm in het bijzonder. Hoe dat zit hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Radio Altijd weer de mooiste muziek.

0: als West. Gewoon gezellig.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige week vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In het Duitse Erkelenz, net over de grens bij Nederland, is het eind van de ochtend een klein vliegtuigje uit Nederland neergestort. Daarbij zijn volgens de politie 3 mensen om het leven gekomen. Dat meldde Duitse media. Het toestel was opgestegen in het Nederlandse Hilversum en zou als eindbestemming Freiburg hebben in Duitsland. Omroep WDR meldt dat er 3 volwassenen aan boord waren. Het toestel stortte door onbekende oorzaak neer in een akker. In de Schotse Hooglanden is een grote zoekactie opgestart na een vermiste Britse prof van de KU Leuven. Hij is 45 jaar. De prof werd gisteren voor het laatst gezien toen hij een bergwandeling wou maken. 'S Avonds keerde hij niet terug naar zijn hostel. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. En in Zwitserland opent het gerecht een onderzoek naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een zwaar ongeval had met een reisbus. Daarbij kwamen bij 5 mensen om het leven, 40 anderen raakten gewond, onder wie de chauffeur zelf. Het gerecht verdenkt hem van dood door nalatigheid. Vanavond worden de opklaringen breder en is het droog. Later vannacht kan er plaatselijk nevel of mist vormen. Minima liggen tussen 9 en 15 graden. Morgen is het na het optrekken van het ochtendgrijs overwegend zonnig en blijft het grotendeels droog. Bij zomerse waarde van lokaal 27 graden in het binnenland.
1: Zomerse muziek? Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
6: De gezelligste in de regio.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kinderen.

0: Quest. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruiseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruiseleden komt er ook een nieuwe indeling in vier buurten. Zo worden inwoners van Ruiseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in één buurt, net als Wingenen en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De twee mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Staatsegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn compaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluo-jasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammenen bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap, maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond worden de opklaringen breder en is het droog. Later vannacht kan er zich plaatselijk nevel of mist vormen. De minima liggen tussen 9 en 15 graden. Morgen is het na het optrekken van het ochtendgrijs overwegend zonnig en blijft het grotendeels droog bij zomerse waarden die lokaal de 27 graden kunnen aantikken in het binnenland.
3: Radio Oost-West, de gezelligste in de regio.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige week vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In het Duitse Erkelenz, net over de grens bij Nederland, is het eind van de ochtend een klein vliegtuigje uit Nederland neergestort. Daarbij zijn volgens de politie 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden Duitse media. Het toestel

0: brengt hem van dood door nalatigheid. Vanavond worden de opklaringen breder en is het droog. Later vannacht kan er plaatselijk nevel of mist vormen. Minima liggen tussen 9 en 15 graden. Morgen is het na het optrekken van het ochtendgrijs overwegend zonnig en blijft het grotendeels droog. Bij zomerse waarde van lokaal 27 graden in het binnenland.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Ik heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 1982 overlijdt Grace Kelly. Ze kreeg een beroerte tijdens een autorit op dezelfde weg waar ze de hoofdrol speelde in de Hitchcock-film To Catch a Thief. Ze verloor de controle over het stuur en stortte in het ravijn. Ze overleed een dag later, vandaag in 1982. Haar dochter, prinses Stephanie, raakte bij het auto-ongeluk gewond. Kort na het ongeval ontstonden roddels als zou de 17-jarige dochter de auto hebben bestuurd zonder rijbewijs, maar de politie en het Koninklijk Huis van Monaco hebben haar formeel vrijgesproken. Grace Kelly was getrouwd met prins Rainier III van Monaco. Ze werd 52. In 2022 is Michel Verschuren overleden. Van 1981 tot 2003 was hij general manager van voetbalclub Anderlecht en daarvoor van RWDM. Met Anderlecht behaalde hij 1 keer de UEFA Cup in 1983 en werd Anderlecht 11 keer landskampioen. Michel Verschuren kwam verschillende keren in de media wegens ondoordachte uitspraken. Zo zei hij in 1993 dat staken voor luierikken is. Hij kon zijn excuses gaan aanbieden aan de Anderlecht supporters die getroffen waren door de sluiting van Renault Vilvoorde. In 2001 kreeg Michel Verschuren de homofobieprijs. Hij zei dat twee mannen of twee vrouwen in een bed decadent zijn en genoemde holibies tegennatuurlijk en echt ziekelijk. Bij de federale verkiezingen van 2014 stelde hij zich kandidaat als lijstduwer voor Open VLD, maar hij werd niet verkozen. Michel Verschuren werd 91. Op 14 september 1990 overlijdt Wim de Kranen aan een overdosis antidepressiva. Hij werd 40. Zijn bekendste liedjes zijn Tim, Christine, Breek uit jezelf en Boudewijn de Eerste Straat. Wim de Kranen was in zijn leven een miskend artiest. Iedereen zong zijn liedjes mee, maar niemand kende de zanger. Zijn naambekendheid kreeg hij pas na zijn dood. Wim de Kranen ligt begraven in Melle. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met 1813. Vandaag in 1960 wordt Rik van Looy wereldkampioen. De keizer van Herentals, zoals hij werd genoemd, deed dat het jaar daarop in 1961 nog eens over. Nog een jaar later, in 1962, won Van Looy als eerste in hetzelfde seizoen de Ronde van Vlaanderen, Gent, Wevelgem en Parijs-Roubaix. Het duurde een halve eeuw tot in 2012 vooraleer Tom Boonen dat ook presteerde. Sprinten was de specialiteit van Rik van Looy. In 2016 kondigen parkwachters van het Zuid-Afrikaanse Krugerpark aan 350 buffels en nijlpaarden te doden wegens de aanhoudende droogte, vandaag dus 10 jaar geleden. Het bekende natuurreservaat, dat bijna zo groot is als ons land, wou met deze drastische maatregel de overige dieren meer kans geven om te overleven. Bovendien werd het vlees van de geschoten dieren verdeeld onder de arme gemeenschappen van Zuid-Afrika. Het Krugerpark telde een populatie van 7500 nijlpaarden en 47.000 buffels. 350 van deze dieren doodschieten bracht de soort niet in gevaar. Het afmaken van de dieren was een kleiner verlies dan de sterfte door te weinig voedsel wegens de aanhoudende droogte. Want bij de droogte van 35 jaar eerder, in 1990, halveerde het aantal buffels tot 14.000. Op 15 september 1883 is Joseph Plateau overleden. Deze professor natuurkunde van de Gentse Universiteit stond mee aan de wieg van de film en de tekenfilm in het bijzonder. Hoe dat zit hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in 4 buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in 1 buurt, net als Wingene en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De twee mannen die vrijdagochtend in de

0: De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap. Maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond worden de opklaringen breder en is het droog. Later vannacht kan er zich plaatselijk nevel of mist vormen. De minima liggen tussen 9 en 15 graden. Morgen is het na het optrekken van het ochtendgrijs overwegend zonnig. En blijft het grotendeels droog bij zomerse waarden, die lokaal de 27 graden kunnen aantikken in het binnenland.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
3: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, woordenvol met de grootste muziekvariatie. Gewoon.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige week vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In het Duitse Erkelenz, net over de grens bij Nederland, is het eind van de ochtend een klein vliegtuigje uit Nederland neergestort. Daarbij zijn volgens de politie 3 mensen om het leven gekomen. Dat meldde Duitse media. Het toestel was opgestegen in het Nederlandse Hilversum en zou als eindbestemming Freiburg hebben in Duitsland. Omroep WDR meldt dat er 3 volwassenen aan boord waren. Het toestel stortte door onbekende oorzaak neer in een akker. In de Schotse Hooglanden is een grote zoekactie opgestart na een vermiste Britse prof van de KU Leuven. Hij is 45 jaar. De prof werd gisteren voor het laatst gezien toen hij een bergwandeling wou maken. 'S Avonds keerde hij niet terug naar zijn hostel. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. En in Zwitserland opent het gerecht een onderzoek naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een zwaar ongeval had met een reisbus. Daarbij kwamen bij 5 mensen om het leven, 40 anderen raakten gewond, onder wie de chauffeur zelf. Het gerecht verdenkt hem van dood door nalatigheid. Vanavond worden de opklaringen breder en is het droog. Later vannacht kan er plaatselijk nevel of mist vormen. Minima liggen tussen 9 en 15 graden. Morgen is het na het optrekken van het ochtendgrijs overwegend zonnig en blijft het grotendeels droog. Bij zomerse waarde van lokaal 27 graden in het binnenland.
3: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. 056 60 21 79.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: 1, 2, 1, 2.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in vier buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerke en Kruiskerke gebundeld in één buurt, net als Wingene en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De twee mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Staatsegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn compaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluo-jasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammene bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap, maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond worden de opklaringen breder en is het droog. Later vannacht kan er zich plaatselijk nevel of mist vormen. De minima liggen tussen 9 en 15 graden. Morgen is het na het optrekken van het ochtendgrijs overwegend zonnig. En blijft het grotendeels droog bij zomerse waarden, die lokaal de 27 graden kunnen aantikken in het binnenland.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
0: En het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 1982 overlijdt Grace Kelly. Ze kreeg een beroerte tijdens een autorit op dezelfde weg waar ze de hoofdrol speelde in de Hitchcock-film To Catch a Thief. Ze verloor de controle over het stuur en stortte in het ravijn. Ze overleed een dag later, vandaag in 1982. Haar dochter, prinses Stephanie, raakte bij het auto-ongeluk gewond. Kort na het ongeval ontstonden roddels als zou de 17-jarige dochter de auto hebben bestuurd zonder rijbewijs, maar de politie en het Koninklijk Huis van Monaco hebben haar formeel vrijgesproken. Grace Kelly was getrouwd met prins Rainier III van Monaco. Ze werd 52. In 2022 is Michel Verschuren overleden. Van 1981 tot 2003 was hij general manager van voetbalclub Anderlecht en daarvoor van RWDM. Met Anderlecht behaalde hij 1 keer de UEFA Cup in 1983 en werd Anderlecht 11 keer landskampioen. Michel Verschuren kwam verschillende keren in de media wegens ondoordachte uitspraken. Zo zei hij in 1993 dat staken voor luierikken is. Hij kon zijn excuses gaan aanbieden aan de Anderlecht supporters die getroffen waren door de sluiting van Renault Vilvoorde. In 2001 kreeg Michel Verschuren de homofobieprijs. Hij zei dat twee mannen of twee vrouwen in een bed decadent zijn en genoemde holibies tegennatuurlijk en echt ziekelijk. Bij de federale verkiezingen van 2014 stelde hij zich kandidaat als lijstduwer voor Open VLD, maar hij werd niet verkozen. Michel Verschuren werd 91. Op 14 september 1990 overlijdt Wim de Krane aan een overdosis antidepressiva. Hij werd 40. Zijn bekendste liedjes zijn Tim, Christine, Breek uit jezelf en Boudewijn de Eerste Straat. Wim de Krane was in zijn leven een miskend artiest. Iedereen zong zijn liedjes mee, maar niemand kende de zanger. Zijn naambekendheid kreeg hij pas na zijn dood. Wim de Krane ligt begraven in Melle. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met 1813. Vandaag in 1960 wordt Rik van Looy wereldkampioen. De keizer van Herentals, zoals hij werd genoemd, deed dat het jaar daarop in 1961 nog eens over. Nog een jaar later, in 1962, won van Looy als eerste in hetzelfde seizoen de Ronde van Vlaanderen, Gent, Wevelgem en Parijs-Roubaix. Het duurde een halve eeuw tot in 2012 vooraleer Tom Boonen dat ook presteerde. Sprinten was de specialiteit van Rik van Looy. In 2016 kondigen parkwachters van het Zuid-Afrikaanse Krugerpark aan 350 buffels en nijlpaarden te doden wegens de aanhoudende droogte, vandaag dus 10 jaar geleden. Het bekende natuurreservaat, dat bijna zo groot is als ons land, wou met deze drastische maatregel de overige dieren meer kans geven om te overleven. Bovendien werd het vlees van de geschoten dieren verdeeld onder de arme gemeenschappen van Zuid-Afrika. Het Krugerpark telde een populatie van 7500 nijlpaarden en 47.000 buffels. 350 van deze dieren doodschieten bracht de soort niet in gevaar. Het afmaken van de dieren was een kleiner verlies dan de sterfte door te weinig voedsel wegens de aanhoudende droogte. Want bij de droogte van 35 jaar eerder, in 1990, halveerde het aantal buffels tot 14.000. Op 15 september 1883 is Joseph Plateau overleden. Deze professor natuurkunde van de Gentse Universiteit stond mee aan de wieg van de film en de tekenfilm in het bijzonder. Hoe dat zit hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Vanaf woensdag dreigt er hinder op de luchthaven van Charleroi door nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders. De actie loopt telkens van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends en kan duren tot 10 oktober. Volgens de liberale vakbonden gaan de reizigers de impact zeker voelen. In Schotland is een lichaam gevonden in de zoektocht naar een vermiste professor van de KU Leuven. De 45-jarige Brit keerde niet terug van een bergwandeling. De politie startte een grote zoekactie, maar het is nog niet officieel bevestigd of het om die vermiste professor gaat. Ondernemer Fernand Huts vecht de uitbreiding van het Antwerpse Hilton Hotel aan. De eigenaar van de Boerentoren stapt naar de raad voor vergunningsbetwistingen. Het hotel kreeg afgelopen weekend groen licht voor 4 extra verdiepingen, maar volgens Huts verpestte die het uitzicht vanaf zijn Boerentoren. Het scheepvaartverkeer in het Antwerpse deurgangdok ligt stil door een olielek. Het is al de tweede keer sinds april dat het dok door een lek wordt getroffen. Volgens de havenautoriteiten drijft er gelukkig geen olie af naar de Schelde. Volgens de Amerikaanse president Trump stoppen Oekraïne en Rusland met het aanvallen van elkaars energiedoelen. Trump deelde dat op Truth Social. Maar experten nuanceren de claims. En ook de Oekraïense president Zelensky gelooft niet dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Radio We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in vier buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in één buurt, net als Wingenen en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De twee mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Staatsegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn kompaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluo-jasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammene bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap. Maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Antwerp.
1: Vanaf woensdag dreigt er hinder op de luchthaven van Charleroi door nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders. De actie loopt telkens van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends en kan duren tot 10 oktober. Volgens de liberale vakbonden gaan de reizigers de impact zeker voelen. In Schotland is een lichaam gevonden in de zoektocht naar een vermiste professor van de KU Leuven. De 45-jarige Brit keerde niet terug van een bergwandeling. De politie startte een grote zoekactie, maar het is nog niet officieel bevestigd of het om die vermiste professor gaat. Ondernemer Fernand Huts vecht de uitbreiding van het Antwerpse Hilton Hotel aan. De eigenaar van de Boerentoren stapt naar de Raad voor vergunningsbetwistingen. Het hotel kreeg afgelopen weekend groen licht voor 4 extra verdiepingen, maar volgens Huts verpestte die het uitzicht vanaf zijn Boerentoren. Het scheepvaartverkeer in het Antwerpse deurgangdok ligt stil door een olielek. Het is al de tweede keer sinds april dat het dok door een lek wordt getroffen. Volgens de havenautoriteiten drijft er gelukkig geen olie af naar de Schelde. Volgens de Amerikaanse president Trump stoppen Oekraïne en Rusland met het aanvallen van elkaars energiedoelen. Trump deelde dat op Truth Social. Maar experten nuanceren de claims. En ook de Oekraïense president Zelensky gelooft niet dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Radio We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.
2: De nacht van Oost-West.

Wat jammer van die laatste avond, dat ik die ruzie heb gestart.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in 4 buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in 1 buurt, net als Wingene en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluwehesjes over de Waregem.